0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Muziek, zoals jij daarvan houdt.

0: lekker dif, dif, dif, dif. Om mijn pakken, toef, toef, wadi, wadi, toef, toef,
1: binnen aan mijn hoef, toef, geef mij bikkie. Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.

0: Oeh, zo, nee. Als ik jou bel, antwoord je in jouw cellfoon. Maar als jij mij bel, moet ik alles los in je motor inspringen.
1: Onzoek naar Vincent.
0: Hoe kom? Wat het van hem geword?
1: Ik denk ik het om dom raad gegeven vanochtend.
0: Wat heet jij aangevangen?
1: Ik weet jullie twee wil Margriet helpen. Toe vertel ik hom van Zak Ziegler.
0: Ik weet alles van Zak Ziegler af. Jij het Vincent aangehit om met Ziegler te gaan praten. Om iets oor die foto's uit te vinden.
1: Ziegler drink saans bij die kroeg daar oorkant.
0: Ik zie niet Ziegler zijn motor niet.
1: Vroeger was Ziegler zijn motor voor die kroeg. En Vincent zijn bakkie ook.
0: Ai, dat Vincent dom genoeg is om naar jou raad te luister.
1: Ach, ek het net een voorstel gemaakt. Vincent is niet bij zijn huis nie en zijn cellfoon gaan dadelijk oor naar voicemail.
0: Kom ons rij eerst naar Ziegler zijn woonstel toe. Dit is die ferry vandaan.
1: Vincent se bakkie daar onder die boom.
0: Die passasiersdeur staan oop.
1: Iemand lê op die grond langs die bakkie.
0: Stop! Dis Vincent! Hy lê op sy maag! Roerloos!

Johannesburg gewereld staat, in Hollywood en Kaapstad. Die jollers blij laat wakker, vooral hier in die goudstad. Maar als je bij die robot stopt, hou weer landen worden, geld voor brood en sop. Toen achterdocht zijn kop uit stil, die stad ze het me van. Op zoek naar melk en jenen, staan ik aan haar schaal. Daar spinners wat wil wegloop, verdoorders zonder tal.

nostru te cuop fraina ua. Waarvan is die aard dan vol, dat die mond zo leeg loop, en woorde waar die wijs is deel. Word daar nog een kaart gespeeld, lang al in te veel. Bouw muren tussen buren, maar die mensen is te bang. Voor die schelms in die straten, en die totsies in die gang. Die stilte is te stemmig, die grimmigheid te stroef. Hoe lang moet die mensen wacht, voor een man in een pak een plan zal maken? Ja, jij stapt in die straat, oh man. Jou dieren alles toegemaak, jou plannen het nou opgeraak, jou beker leeggemaak. Ja, jij stapt in die straat, hou maar, die sporen wat je achterlaat, die woorden wat jou mond verlaat, die praat blij meestal praat. Het is tijd voor plannen.

0: het zachter door liggen. Dif, dif, dif, dif.
1: En mijn pakken troef, troef, wari, wari. Troef, troef, binnen aan mij. Troef, troef, geen mijn bikkie.
2: Hier is jij nummer 1. Op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Muziek, zoals jij daarvan houdt.